0: aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
0: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 11 juni kan je om 1 uur bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Breugel Jeu de Boules komen spelen. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoon 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartjes Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zoek naar een gezellige sportieve middag voor de jeugd, Sportstuif Zon en Breugel en de LEF-groep organiseren we een speciale woensdagmiddagactiviteit. Ze spelen op veld 2 bij hockeyvereniging HTC Zon in de Royseweg 9. De volgende activiteit is op zaterdag 13 juni. Ze beginnen precies om 3 uur in de middag, dus zorg dat je op tijd bent om direct mee te kunnen doen. De sessie duurt ongeveer 1 uur en meld je snel aan via samenbijsportinstuif.nl/zonenbreugel. En ben erbij op zaterdag 13 juni aanvang 3 uur in de middag bij de hockeyvereniging in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Op zoek naar de perfecte eten. Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op manege Soethout aan de Steenovenweg in Oostelbeerst vindt het outdoor Oostelbeerse springconcours plaats. Jong en oud zijn welkom, want de intree is gratis. Zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staat het springen van ponies op het programma. De dag erna, zondag 14 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags springen de paarden. Kom genieten van deze mooie wedstrijd op zaterdag 13 juni van 10 tot 5 voor de ponies. En zondag 14 juni van 10 tot 5 voor de paarden bij manege Soethout in Oostelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de entree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het bijna thuishuis in Oorschot opent de deuren voor iedereen die wil kennismaken met deze warme huiselijke plek waar mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg ontvangen. Op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds staan vrijwilligers en coördinatoren klaar om je te ontvangen, rond te leiden en alle vragen te beantwoorden. De locatie is de Konijnstraat 10A in Oorschot. De deuren gaan staan open op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op zondag 7 juni genieten van een bijzonder orgelconcert in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel. Van 4 tot 5 uur bespeelt organist Ton van Eck het indrukwekkende kerkorgel met een sfeervol en gevarieerd programma. Een prachtige muzikale middag in een bijzondere ambiance van deze historische kerk. Het concert vindt dus plaats in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel op zondag 7 juni vanaf 4 uur. En laat je meevoeren door de klanken van het orgel tijdens dit concert van Ton van Eck.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheels on Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 20:00 's avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien 2 goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheels Son Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
0: SNB.
8: Peter Timmerman. Zindi. Peter Timmerman.

Paul Anka in 1957 en Diana. In Franley Stereo in 2023 bij Pierre. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Daar blijf jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Dit is Robbie Valentine. Afkomstig van zijn CD The Alliance. Worden daar het. Zeg maar de overturen van die CD. In 1992 een joekel van een hit met Over and Over Again. Alliance uit 2015.

Valentine in 1992 was dat. Over and over again. En over and over again blijft het een fantastische mooie plaat. We gaan naar 2025 toe. Daar vinden we de dames van Zus. Het zijn twee zussen. En ze willen heel graag op vakantie naar Jorrit de Mar.

0: met
1: Jorrit de Mar, de dames van Zus. En ze wil graag vakantie vieren en de boel op stel te zetten in daar in Jorrit. Ja, ik hou er niet zo van eigenlijk. Ik ga liever gewoon lekker mijn plaatsje in genieten van de omgeving en zo. Muziek van Brenda Lee van naar 1964 toe. En Pierre heeft er een mooie mix van gemaakt. Is It True?

Achter elkaar horen wij Brenda Lee en Is It True? En juist was het Mariska Veres van Shocking Blue. Is het waar? Dat was het 1964 of zo, dat deze plaat stamt. Want toen begon ze haar carrière. En iets later zou ze toetreden tot Shocking Blue.

Het was oud en nieuw 2005-2006. Het is geen live op tv, maar is Veers met een band die nou, niet echt met Shocking Blue was, maar in ieder geval, ze heeft de rechten daarvoor gekregen. Ze mocht zichzelf Shocking Blue noemen. En ja, het einde van dat jaar overleed ze. Heel veel te jong, veel te jong. Maar goed, dat zijn dingen die gebeuren helaas. Het overkomt velen. Muziek van Maaike Tilman. Geen familie overigens, met Casper van Vulpen. Dit is Riding on the Wind.

meestelijk plaatje van Casper van Vulpen met Maaike Tielman tezamen. Riding on the Wind. Muziek uit 1971 van Tony Ronald. Kennen we deze nog? Help!

Trainers zijn uit deze week is Grupo Sportivo en ze beoordelen de talkshow in 2026.

Just the Way You Are van Billy Joel uit 19. Dat was toch alweer 78, geloof ik. Ja, dat was het. 78. In de Billboard had van 100. En maar ook in Nederland in de top 40 natuurlijk. Muziek van Cilla Black uit 1973. Dit is The Long and Winding Road. En inderdaad, het is een cover van de Beatles. Dus horen hoe Cilla dat doet. Op haar manier.

Ja, die van de Beatles is toch, denk ik, een klein beetje... Nou, ik vind het origineel dan toch leuker. Maar goed, we hebben toch in ieder geval gedraaid. Cilla Black en The Long and Winding Road. Het is Marga Scheide en ze brengt ons een Love Symphony.

Ja, ja. Nee, we hoorden muziek van de Supremes eigenlijk. Was dit een Last Symphony van de Supremes, maar dan vertolkt door Marga Scheide van Luf. Ja, muziek nu van de Supremes. Dit is Nathan Jones, de 1971.

0: De Supremes en Nathan Jones in Flower Power stijl. Een flanger erbij en al soort effecten instrumenten. 1971 was dat, de Supremes. Soulful 70s, jazekers. Dat was een heleboel.
1: Oude munt.
0: Jazekers, nu wat tijd voor het nieuws. Dit is Isolde, of dit zijn Isolde en Helga. En Meet Me Halfway.

Isolde en Helga uit IJsland en Meet Me Halfway. Ik vind het wel best wel een mooie plaat eigenlijk. 2020. We doen nog eentje van 2020. Van Rosella. Hier is ze met Magnificent. Zij vond het ook wel een goede plaat.

Rosella, een productie van Matt Pop. We hoorden Magnificent uit 2020. Een plaatje uit 2003 van Clay Aiken. Clay Aiken, goed gezegd, jawel. En nummer getiteld This Is The Night. Het stond in 2003 in de Billboard Hot 100 van de USA.

Duncan en This is the Night uit de US of A. Jodie Whittaker, zij is de 12e Doctor Who en zij heeft een plaat opgenomen van de Coldplay. En we gaan luisteren naar het nummer Yellow.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Skies zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Zon en Breugel.
11: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
11: En overal via radiosnb.nl.
10: Radio SNB.
12: Bond Jan Berg.

naar het jaar 1989 met deze van Lisa Stansfield, All Around the World, de titel van de plaat. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, thuis voor u het komende uur. Fijn dat u erbij bent. Oké, de dagse muziek hier zo van Niall Horan. The Dinner Party.

0: De muziek van Niall Horan, anno 2026, de dinnerparty.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door, we gaan naar 1969. Dat zijn die Archies en Sugar Sugar.

0: Muziek uit het jaar 2007 van Direct. A Good Thing was de titel van deze plaat. U bent er nog steeds bij in de bonte muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Van 2012 met Bruno Mars. When I Was Your Man.

0: Ja, de man heeft inmiddels een imposant aantal hits op zijn naam staan. Deze alweer uit 2012. Bruno Mars hebben we het over. When I Was Your Man.
1: Oester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige muziek van Meijendel. Hoe mooi dit is.

0: Mayendel met de nieuwe plaat. Hoe mooi dit is.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dat is wel waar we pogingen te doen om dat te doen. Iedere keer wat anders voorbij te laten komen. Na 1997 met Damage. Het Eric Clapton nummer. Wonderful Tonight.

0: Ja, terug naar de jaren 90, het jaar 1997 om exact te zijn. Dit was de band Damage and Wonderful Tonight. Ik zei het al, geschreven door Eric Clapton.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. 1972, het jaar wat we schrijven. Dit is de band Looking Glass. En ze zingen over Brandy. You're such a fine girl.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens. Op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de markt in Oorschot. Op zondag 14 juni van 1:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.

Zanger Noddy Holder en zijn mannen de band Sleet hebben het over 1981. Deze Lock Up Your Daughters, de titel van de plaat. Dit is Andere Koek. Sabrina Carpenter uit 24 Days. Please, please, please. Zeg maar alsjeblieft.

0: Carpenter, Please, Please.
1: Met de muziek van de jaren 60.
0: Stukje oude meuk dus. We gaan naar 1968 met Johnny Nash. You Got Soul.

0: Ja, gaan we oude meukers. Jannie Genot en 68. Johnny Nash hoorden we hier voorbij komen. You've Got Soul, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Tijd voor Nederlandstalige muziek. De Dijk uit 2002. Ga in mijn schoenen staan.

0: ik kan wel zeggen, altijd garant van een lekker potje muziek. De mannen van de Dijk, deze 2002. Ga in mijn schoenen staan. Huub van der Lubbe nam de zang uiteraard voor zijn rekening.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Ook dat hebben we voor u. Nieuw werk hier van Odin Brennhawk. Can't follow you there.

0: All Bring Home kregen we hier zo. Can't Follow You There, de titel van de plaat. Wij gaan eens even kijken. Wat gaan we doen? Ja, we gaan naar het jaar 2019 met Etje Sheeran.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: En doet het niet alleen, samen met Camila Cabello. South of the Border.

0: with me.
1: Ja, dat was hem deze. Camilo Cabello. South of the Border. En dat was natuurlijk een duo samen met Ed Sheeran. Uit 2019 nog weer deze. Leert ons wel dat we aan het einde van het programma Bond zijn toegekomen. Mijn naam is Jan Berg. Ik heb het vandaag met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer genoten heeft van de muziek die ik heb uitgezocht. Reageer op het programma. Dat kan zoals altijd naar janberg.radio@gmail.com. Rest mij ook u een hele fijne dag toe te wenschen. Ik vertel wat de muziek is waar we naar uitgaan. Ik heb er tenslotte nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1979. Bij Peaches and Herb, We've Got Love. En ik hoop dat er ook bij uw liefde al om is. En het laatste nummer wat eruit schiet is er eentje van Rowdy's Rose. On My Way, Spik, Spik, Spik, Spik. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. De groetjes en graag tot de volgende Bond maar weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubbelets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten, zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist, een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken, ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
2: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.

0: Rag and Zaggen van Nena 1383 hier bij de ochtendshow, waar we kijken in de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: In Engeland wordt binnenkort een auto van de in 1997 overleden prinses Diana geveild. Het gaat om een zwarte Jaguar XJ40 die van 1994 tot 1997 door de ex-vrouw van koning Charles werd gebruikt. Naar verwachting zal het exemplaar 100.000 pond, omgerekend zo 115.000 euro, opbrengen. Cameron Woodcamp heeft met zijn nieuwe single Kingdom of Fear deze week de alarmschijf binnengesleept. De Canadese singer-songwriter scoorde eind 2024 al een grote hit in Nederland met de track Medusa. Met dit explosieve nieuwe nummer, afkomstig van zijn EP Deepwater, combineert de voormalige American Idol deelnemer alternatieve indie rock met country en folk. Woodcamp gebruikt de track als een therapeutische uitlaatklep om openhartig te zingen over zijn persoonlijke geschiedenis en zijn herstel van een zware alcohol- en

krijg je 1991 met Call Me Bad en I Wanna Sex You Up op deze dinsdagochtend bij de ochtendshow. Waar we verder gaan met Casa Della Vita. Een meesterlijke heropname van de solo-hit die Eros Ramazzotti al in 1993 uitbracht. Voor zijn verzamelalbum Eros vocht niemand minder dan de Queen of Rock Tina Turner zich bij hem. Haar krachtige, rauwe vocalen en de speciale toegevoegde Engelstalige tekst vulden het Italiaanse temperament van Ramazzotti perfect aan. Een bijbehorende videoclip, geregisseerd door Spike Lee, versterkte het wereldwijde succes van deze rockballad. In de Nederlandse top 40 werd het duet een gigantische hit. De plaat bleef maar liefst 15 weken lang staan in de lijst en bereikte daar de nummer 4 positie als

0: 20 weken staat hij inmiddels genoteerd in de top 40. Deze oud nummer 1 hit van Bruno Mars. En zakte deze week van 2 naar nummer 3. Onderweg muziek van de Pasadena's, Kim Collins. En nu is
1: het weeroverzicht.
0: Vandaag trekken er buien over het land, waarbij er vooral in de middag kans is op pittige exemplaren met onweer en veel regen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het westen tot 22 graden in het oosten. Morgen trekken er opnieuw buien over, maar deze zijn minder fel. De zon schijnt dan wat vaker en met 18 tot 21 graden levert de temperatuur nauwelijks in. Richting donderdag en vrijdag houdt het wisselvallige weertype aan met zonnige momenten en buien waarbij het landinwaarts opnieuw tot onweer kan komen bij een middagtemperatuur van zo'n 19 graden.
2: The Morning Show with Rainer.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven breidt het bedelverbod verder uit. Na een evaluatie van de bestaande regels blijkt dat het verbod in de binnenstad een oud woensel effect heeft, maar er op andere plekken overlast wordt gemeld. Het verbod gaat onder andere ook gelden in winkelcentrum Woens XL, schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Op Eindhoven Airport zijn er nog geen problemen met de levering van kerosine. In april waarschuwde de Europese koepelorganisatie voor luchthavens nog voor een dreigend tekort aan kerosine als de straat van Hormuz dicht blijft vanwege de oorlog in Iran. Eindhoven Airport verwacht voorlopig nog geen problemen. De twee brandstofleveranciers op de luchthaven, Shell en Total, kunnen voorlopig blijven leveren. Wel is de prijs van kerosine gestegen. Vanaf december gaat er een nachttrein van Eindhoven naar Milaan. Het vervoerbedrijf European Sleeper gaat de directe verbinding aanbieden. De nachttrein komt uit Brussel en gaat via Breda en Eindhoven richting Keulen, het Zwitserse Aarau en Milaan. Volgens European Sleeper is er een groeiende behoefte om met de trein van België en Nederland richting Italië te reizen. Het gaat daarbij om vakanties en om zakelijke trips. Dorpspartij Mierlo wil dat bewoners tijdelijke wooneenheden kunnen plaatsen op eigen terrein. Daarmee kan het woningtekort in Geldrop Mierlo worden aangepakt, zo denkt de fractie. DPM wil weten of het is toegestaan om tijdelijke wooneenheden te laten bewonen door eigen kinderen of starters. Als dat niet kan, wil de coalitiefractie graag dat de gemeente uitzoekt wat wel kan. En de vrouwen van Oranje-Rood spelen ook komend seizoen in de hoofdklasse. Tijdens de play-offs rekenden de dames dit weekend af met Nijmegen. Bij de wedstrijden wonnen ze met 3-1. Daarmee hebben de Eindhovense vrouwen zich ook voor komend seizoen verzekerd van een plekje op het hoogste niveau. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

krijg je in de top verder van 1988 met de Pasadena's. You're the riding on a train op deze dinsdagochtend 2 juni 2026. De daverende dinsdag bij de ochtendshow. Waar we zometeen naar de Europese weersverwachting gaan. Na Kim Korns, hier is Betty Davis Ice.

0: Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa geniet van volop zomerse warmte. Spanje noteert een zonnige 31 graden en in Albanië stijgt het kwik naar 28 graden. Richting het noordwesten is het echter opletten geblazen, want in België trekken pittige onweersbuien over bij 21 graden, terwijl Ierland en Denemarken het met een gewone regenbui moeten doen. Morgen houdt het zonnetje stand in Spanje, waar het nog iets warmer wordt met 32 graden. Op Cyprus is het heerlijk toeven bij 24 graden. De neerslag verplaatst zich ondertussen naar Centraal- en Oost-Europa, waardoor er buien vallen in Albanië en Oekraïne bij een temperatuur tussen de 16 en 30 graden. De vooruitzichten van donderdag. De zomerse warmte breidt zich verrassend uit naar het hoge noorden, met een zonnige 25 graden in Noorwegen. In Centraal-Europa blijft de atmosfeer daarentegen onstuimig. Polen krijgt te maken met onweer bij 27 graden. Terwijl

Get Going van Billy Ocean. Zometeen hebben we weer een track klaarstaan van Maywood. Zij zijn deze week onze artiest van de week. Maar eerst gaan we naar 2021 met Gail en ABCDEFU.

Je hoorde Mother, How Are You Today? De absolute doorbraaksingle waarmee Maywood in 1980 ook buiten de landsgrenzen tot Azië en Zuid-Amerika aan toe grote indruk maakte. Deze gevoelige ode van het succesvolle debuutalbum Maywood stond 9 weken genoteerd in de lijst en bereikte destijds de nummer 11.

Amalekijtje in 1996 met Teaspoon. You're smiling hier bij de ochtendshow op dinsdagochtend 2 juni. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Waar we ons klaar gaan maken voor het tweede uur, die we aftrappen met de Fine Young Cannibals met Sea Drives Me Crazy. Dit uur heb ik nog de Rolling Stones met Brown Sugar. Na de zusjes Clayman, oftewel Loris Lane, hier is Amsterdam.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartjes Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, aldus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten, zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen?
10: Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
14: John en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
16: Radio
15: SMB
16: 107.5 FM.
15: En overal via radio SMB.nl.
16: Radio
15: SMB.

Drive Me Crazy en nummer 1 notering uit 1988 van de Fajon Cannibals. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend 2 juni 2026. De daverende dinsdag met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en het naar je werk gaan. Met onderweg Tom Brown, nu Carrie Young, dit is Hard.

0: 1992 volgde deze remix-uitvoering van Funking voor Jamaica.
1: Shownieuws.
0: Suzanne en Freek zijn zaterdag geëerd met een eigen eretegel bij de hoofdingang van het Gelderdoom in Arnhem. Het popduo kreeg deze onderscheiding vanwege het indrukwekkende concertreeks van in totaal 10 uitverkochte stadionconcerten. Het koppel deelde via social media direct hun enthousiasme over het plekje op de Arnhemse Walk of Fame. Zondag sloten ze de concertreeks, waarvoor in totaal maar liefst 400.000 kaarten zijn verkocht, feestelijk af. Donderdag 11 juni start het WK voetbal. Het evenement wordt deze keer niet in één land georganiseerd, maar verspreid over liefst 3 verschillende landen. In de Verenigde Staten, Mexico en Canada staan er tot en met de finale op zondag 19 juli in totaal maar liefst 104 wedstrijden op het programma. De eerste pot van Oranje is op zondag 14 juni als het Nederlands elftal Japan treft. Het officiële WK-anthem is van Shakira. Voor de Colombiaanse zangeres is het niet de eerste keer, want voor het WK van 2010 maakten ze destijds Waka Waka met Freestyle Ground. De hit stond 16 weken in de top 40 en kwam tot nummer 6. Die Die, waarop je ook Bruno Boy hoort, werd afgelopen week al uitgeroepen tot alarmschijf en is deze week de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 24 in

13 jaar geleden hebben we deze single uitgebracht door Jonas Blue featuring GP Copper, The Perfect Strangers, bij de muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. De ochtendshow op deze dinsdagochtend 2 juni. Maar we zometeen een kijkje nemen in de top 40 van dit moment met Sam Vander en Ryan Meehan. Nu eerst Rise, dit is Lost Frequencies.

0: Dean met Rhyme Me In. Onderweg up and down van de Benga Boys.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag krijgen we te maken met actieve buien die in de middag flink kunnen uitpakken bij onweer en veel neerslag. Gelukkig schijnt tussendoor af en toe de zon, want het kwik helpt stijgen naar 19 tot 22 graden. Morgen belooft een iets rustiger dag te worden. Er vallen nog steeds buien, maar deze zijn minder intensief en de zon krijgt beduidend meer ruimte bij een maxima van 21 graden. Kijken we alvast vooruit naar het einde van de werkweek, dan blijft de meteorologische herfst nog even in het land. Zowel donderdag als vrijdag verlopen wisselvallig met een mix van zon en buien, waarbij donderdag lokaal onweerachtig kan uitpakken.
3: The Morning Show with Reina.
4: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
5: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. Op de Hightech Campus in Eindhoven is deze week een testplek geopend voor een nieuw soort kernreactor. Volgens de makers is deze reactor veiliger en sneller te bouwen dan een gewone kerncentrale. Ook kan hij bestaand kernafval opnieuw gebruiken. Als de test slaagt, moet de eerste reactor in 2032 in Borselen komen. De gemeente Waalre gaat deze maand opnieuw in gesprek met zorgaanbieder Oktober om verpleeghuiszorg in het dorp te behouden. Zorginstelling Oktober overweegt de zorg in de Hoevenakkers af te bouwen omdat ouderen steeds langer thuis willen wonen. De gemeenteraad maakt zich zorgen over het verdwijnen van deze zorgvoorziening. Waalre wil daarom samen met Oktober zoeken naar oplossingen. Gesprekken met andere zorgaanbieders zijn voorlopig nog niet aan de orde. Eindhoven breidt het bedelverbod verder uit. Na een evaluatie van de bestaande regels blijkt dat het verbod in de binnenstad en Oud-Woensel effect heeft, maar er op andere plekken overlast wordt gemeld. Het verbod gaat onder andere ook gelden in winkelcentrum Woensel XL, schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Op Eindhoven Airport zijn nog geen problemen met de levering van kerosine. In april waarschuwde de Europese koepelorganisatie voor luchthavens nog voor een dreigend tekort aan kerosine als de straat van Hormuz dicht blijft vanwege de oorlog in Iran. Eindhoven Airport verwacht voorlopig nog geen problemen. De twee brandstofleveranciers op de luchthaven, Shell en Total, kunnen voorlopig blijven leveren. Wel is de prijs van kerosine flink gestegen. Vanaf december gaat er een nachttrein van Eindhoven naar Milaan. Het vervoersbedrijf European Sleeper gaat de directe verbinding aanbieden. De nachttrein komt uit Brussel en gaat via Breda en Eindhoven richting Keulen, het Zwitserse Aarau en dan naar Milaan. Volgens European Sleeper is er een groeiende behoefte om met de trein van België en Nederland richting Italië te reizen. Het gaat daarbij om vakanties en om zakelijke trips. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.
6: We have already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent and very well spent. And for this reason we are now producing a new, unique record.

98 met Up and Down. En daarmee zijn we aan het laatste half uur bezig van de ochtendshow voor deze dinsdag 2 juni. Met zometeen het weervoorspellingen uit de Verenigde Staten. Tot die tijd hebben we hier Lady Gaga en Bradley Cooper.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag schijnt de zon volop in New York met 24 graden en in Chicago met 20 graden. Ook LA geniet van een zonnige dag bij temperaturen van zo'n 27 graden. In het zuiden krijgt Miami vandaag te maken met een bui bij 33 graden. En in Las Vegas begint de dag weliswaar bewolkt, maar met 38 graden blijft het daar zeer heet. Morgen neemt de bewolking overal wat toe, waarbij New York en Chicago rond de 24 graden uitkomen. En Las Vegas verder opwarmt tot een zinderende 40 graden. Richting het einde van de week keert de zon weer volop terug, met donderdag en vrijdag oplopende temperaturen tot 29 graden in New York en 27 graden in Chicago.
2: Alleen de beste hits. Hier.

hitnotering uit 1987. Pepsi en Shirley met The Heartache. Zometeen gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Tot die tijd gaan we naar 1967.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 2 juni 1941. Charlie Watts, de legendarische drummer van de Rolling Stones, wordt geboren in Londen. Hij stond bekend om zijn unieke Jesse-stijl en vormde samen met Mick Jagger en Keith Richards de kern van de band. 1978. De Rolling Stones brengen hun album Some Girls uit, dat een enorme verandering in hun geluid markeerde door invloeden uit disco en punk. Het album werd een commercieel succes en bevat hits zoals Miss You. 1990. Roxette bereikt de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met de ballad It Must Have Been Love. Het nummer werd wereldberoemd door het gebruik in de film Pretty Woman.

formatie Roxette met een soundtrack uit de film Pretty Woman. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze dinsdag 2 juni 2026. Ik dank je voor je aanwezigheid en hoop je morgen weer te treffen voor 2 uur lang ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan iedere maandag tot en met vrijdag. Ik heb nog voor je klaarstaan Dutte met Onze Jane Smile na New Order. Here's Blue Monday.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdag 11 juni kan je om 1 uur bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Breugel Jeu de Boules komen spelen. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Online en

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
8: Bel ons 020 679 0052.
7: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
9: Radio
10: SNB.

0: trouwens speel ik zelf ook wel af en toe, heel af en toe een lekker partijtje luchtgitaar. Maar het echte professioneel werk, daar ben ik nog nooit aan begonnen, vrienden. Wat was dit in plaats, hè? Jazz was het, een Only of a Lonely Heart.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve

Lekker, hè? Ja, was het zo af en toe nog wel eens een keertje in 1979. Alleen al vanwege die heerlijke muziek van onder andere Jermaine Jackson. Let's Get Serious. 1979, al lekker gisteren. Luisteraars, goeiedag. Zijn we weer. Met het nieuwe postie Middle of the Road. Gewoon lekkere muzikale hoogstandjes in de grijs verleden.

Coco was een beetje van het padje, toch? Wat een grappig plaatje was dat. Jackpot, ken je die groep nog? We zongen ooit Is Everybody Happy? Gewoon uit de Nederlandse polder. Coco is not coming today. Uit 1975 alweer, denk ik gisteren. Zometeen vanuit het kleine studio in YouTube. Ja, we hebben een joekel van een kantine, maar een hele kleine studio. Dit is Studio 1 trouwens. Een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar ken je dit nog?

0: In dit geval met It's a Real Good Feeling.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Het was een kunstenaar. De man van Joepie de Poepie. Juist. Oh, wie heeft hij niet blij gemaakt? In 1975
2: dit is de middel
0: zat hij toch met een ander probleem.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.

Een hele fijne. Van achter de keuken gewoon. Deine. Nou, natuurlijk heb je hem gekend. Het was Edwin Rutten, lieve mensen. Toch is het kloten zo'n jaar. Je hebt al die dagen natuurlijk, hè? Niet? Oh, nee. Menselijk, menselijk. En Candy Love, Lily en Susie. En die plaats kwam uit 1986. Lijkt allemaal gisteren. Hé, alsof het gisteren was, lieve mensen. Zo, hey, hallo. Dit zijn de Tremolo's.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Ik heb mijn mond vol.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wachten, toch nog gezellig.

Viola Wills zong ooit Gonna Get Along Without You Now. If You Could Read My Mind. En even later Up on the Roof in 1981. Van een echte goede discotheek was zij in ieder geval. En niet Vies. En wij in die tijd natuurlijk ook niet.

grijze periode. Nou ja, waren er ook gaatjes in die blaadjes. Dat noemden ze singles. Of LP's, langspeelplaten, weet je wel. Nou ja, goed. Het draaide op een draaitafel. 45 toeren voor battles op 33. Zo hoor je ze ook in de middelste roadshow. Wat dacht je hiervan? Oh, wat een held. Robert Palmer. En Every Kind of People. Hé, hey, wat leuk dat je erbij bent.

0: rainbow.
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You can't travel with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Lekker jochie, ja, hoor.
1: Schijnen lig je op mij.
0: Harry Slinger. Ran zegt de Amsterdammer. Lieve mensen met Schijnen lig je op mij. Tuurlijk. Hé, hier is Blondie. Van alle grote sterren kom je ze allemaal tegen, toch? Hè? In de Middle of the Road Show. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Met zometeen Spooky en Sue.

Star. Dat zong ze in 1974, beste luisteraars. En, het waren Spooky en Sue. Sue Shelder en Spooky. Die deed het een beetje nep. Het was de stem van Big John Russell. Maar ja, goed, is ook al geen geheim meer natuurlijk. Hè. Hier zijn de ABBA's met alweer zo'n legendarische hit.

0: Björn, Benny, Anna en Frida. Tezamen,
1: Abba,
0: uit Zweden. Een ijzersterk viertal uit de gouden jaren. Nooit vergeten. Nog steeds altijd actief. Natuurlijk radioactief. Ook lekker op jouw radio. Heel leuk. Ja, tuurlijk. En zo het afgelopen uur. Lekkere klanken uit de grijs verleden. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dat doen we nog een keertje over. Lekker blijven luisteren naar mijn lieve collega's. Ze maken nog een hele leuke voortzetting van. Doei!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïense autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
12: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radio snb.nl.
13: Radio SNB.

accused and they are found guilty in love in the first degree. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. Vandaag gaan we weer terug de tijd in. De komende twee uur gaan we terug naar de jaren 80. Dat kan ik je alvast vertellen. Het is het jaar dat op nummer 10 in de jaarlijst U2 vermeld stond met With or Without You. Nummer 9, Madonna, Who's That Girl? En op nummer 8, I Knew You Were Waiting For Me, Aretha Franklin en George Michael. 7 was voor George Michael alleen. I Want Your Sex en You Want... We Love, Maria Maria, Mixed Emotions stond dat jaar op nummer 6. Op nummer 5, Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En op nummer 4, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Whitney Houston, toen ze nog kon zingen. We Ain't Never Gonna Be Respectable van Kim Appleby en Mel Appleby, de zusjes Appleby. Ze stonden op nummer 3 dat jaar en Jan Hammer met Crockett's Team. Je weet wel uit die serie Miami Vice, de tune van Crockett, stond op nummer 2. En op nummer 1, de heer Piet Veerman met zijn Sailing Home. Het was trouwens ook het jaar van Geert-Jan Heijn. Hij werd vermoord, zeker ontvoerd dat jaar. Het was het jaar dat het tweede kabinet Lubbers regeerde. En het was het jaar van de eerste Intifada. En dan heb ik het over 1987. Straks veel meer over 1987. Nu eerst even een heel leuk plaatje uit datzelfde jaar van Alison Moyet. En dit is Is This Love? Nou, tussen ons tweeën, ja hoor, denk het wel.

And we say goodbye to Albert West. Ja, hij is al een tijdje dood, maar hij blijft toch nog leven een beetje, de heer Albert West. Met dit soort hele leuke plaatjes uit 1980. Girls and Cadillacs. En we missen hem nog elke dag, zeggen we dan. Hè. 1987, daar gaat het zo'n beetje deze twee uur over. Het jaar was nat en koud, want het was een van de jaren met de meeste neerslag en de minste zonneschijn sinds de telling van al die metingen en dat soort dingen. Het was ook het jaar van Gerrit-Jan Heijn. Hij werd vermoord, zeker ontvoerd. Op 9 september 1987 wordt Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn door de werkloze ingenieur Freddy E. ontvoerd en nog dezelfde avond vermoord. In onderhandelingen met de familie Heijn, die dachten dat Gerrit-Jan nog in leven was, wist Freddy E. een losgeld van 8 miljoen gulden te bemachtigen. De politie kwam hem uiteindelijk maanden later op het spoor toen hij in een slijterij drank kocht met een gemerkt briefje van 250 gulden. Eddie E. werd veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS en kwam in 2001 na 13 jaar gevangenschap weer vrij. En wij gaan naar 2000 of zoiets. Nee, 1996. Laten we daar naartoe gaan. Leuk jaar. Ook een leuk plaatje van Gustavo en Disco Revenge.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben John van Groenhoven. Op de Hightech Campus in Eindhoven is deze week een testplek geopend voor een nieuw soort kernreactor. Volgens de makers is deze reactor veiliger en sneller te bouwen dan een gewone kerncentrale. Ook kan hij bestaand kernafval opnieuw gebruiken. Als de test slaagt, moet de eerste reactor in 2032 in Borselen komen. De gemeente Waalre gaat deze maand opnieuw in gesprek met zorgaanbieder Oktober om verpleeghuiszorg in het dorp te behouden. Zorginstelling Oktober overweegt de zorg in de Hoevenakkers af te bouwen omdat ouderen steeds langer thuis willen wonen. De gemeenteraad maakt zich zorgen over het verdwijnen van deze zorgvoorziening. Waalre wil daarom samen met Oktober zoeken naar oplossingen. Gesprekken met andere zorgaanbieders zijn voorlopig nog niet aan de orde. Eindhoven breidt het bedelverbod verder uit. Na een evaluatie van de bestaande regels blijkt dat het verbod in de binnenstad en Oud-Woensel effect heeft, maar er op andere plekken overlast wordt gemeld. Het verbod gaat onder andere ook gelden in winkelcentrum Woensel XL, schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Op Eindhoven Airport zijn nog geen problemen met de levering van kerosine. In april waarschuwde de Europese koepelorganisatie voor luchthavens nog voor een dreigend tekort aan kerosine als de straat van Hormuz dicht blijft vanwege de oorlog in Iran. Eindhoven Airport verwacht voorlopig nog geen problemen. De twee brandstofleveranciers op de luchthaven, Shell en Total, kunnen voorlopig blijven leveren. Wel is de prijs van kerosine flink gestegen. Vanaf december gaat er een nachttrein van Eindhoven naar Milaan. Het vervoersbedrijf European Sleeper gaat de directe verbinding aanbieden. De nachttrein komt uit Brussel en gaat via Breda en Eindhoven richting Keulen, het Zwitserse Aarau en dan naar Milaan. Volgens European Sleeper is er een groeiende behoefte om met de trein van België en Nederland richting Italië te reizen. Het gaat daarbij om vakanties en om zakelijke trips. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl. Can I get some nasty bass? It's gonna be good.

En hier is fake. De R&B-zanger Alexander O'Neill scoorde in 1980 een hit met dit nummer Fake. 1987 begon het al een beetje. In augustus kwam hij de hitlijsten binnen. En steeg het echt door in 1988. In de Amerikaanse R&B-charts behaalde hij de hoogste plek in de Billboard Hot 100. Lijst komt hij niet verder dan de nummer 25. En als je denkt van, hey, herken ik dat nummer nou een beetje van een andere plaat? Jawel, Patti LaBelle, die gebruikte een groot deel van het nummer in haar plaat When You Talk About Love. Dat een hit was in 97 alweer. Wat een tijd geleden, zeg. Dit is de Manfred Band's Earth Band.

bent heimelijk verliefd op de vrouw van je beste vriend, dan schrijf je er een liedje over. Noem je niet haar bij naam, maar dan noem je ze bijvoorbeeld Lena of zo, ja. En dat gebeurde dus ook bij Eric Clapton, All for Lena. Hij is later nog met haar getrouwd, maar dat werd eigenlijk uiteindelijk ook niks. 1987, in 9 december 1987, vindt er een explosie van Palestijns geweld plaats in Gaza-stad, waarbij Israëlische militairen door Palestijnen bestookt worden met stenen en Molotov-cocktails. Afhankelijk bagatelliseerde Yasser Arafat, de toenmalige leider van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie, het incidentje en noemde het een intifada. In Arabisch noemt men dat dus een opstootje. Het geweld in Gaza-stad was echter geen incident. Het luidde een lange tijd van geweld in zowel in Gaza-stad als later ook in de andere bezette gebieden, in onder andere de westelijke Jordaan-oever.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het bijna thuishuis in Oorschot opent de deuren voor iedereen die wil kennismaken met deze warme huiselijke plek waar mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg ontvangen. Op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds staan vrijwilligers en coördinatoren klaar om je te ontvangen, rond te leiden en alle vragen te beantwoorden. De locatie is de Konijnstraat 10A in Oorschot. De deuren gaan staan open op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ik weet niet. Doe je het ook net als ik? Zo stiekem mee blaren. Mag het eigenlijk niet. De Ramses Shaffi Cantate. Wel, Shaffi Cantate. Zoals het officieel dan heet. Gezongen door de heer Ramses Shaffi hemzelf. Liebes, Lisbeth List, Loesje Hamel, Paulo de Haas. En ze deden het in 1900, zou je zeggen. Nee, 2009 kwam het uit, eind van het jaar. En het was een aardig, nou ja. Het was een leuk dingetje om zo eens in de hitparade te zien staan. En daarna ook weer... Uit ons basisjaar, 1987. Die groep die één of twee hitjes heeft gehad. Berlin. En...

het. Summer in the City. Loving Spoonful uit 1966 kwam het. Ik kan me nog wel zo'n city herinneren dat ik een keer op vakantie was. En was trouwens ook in Engeland. Als je daar de ramen van het hotel open deed, dat de citygeluiden zo naar je toe kwamen. En gaf eigenlijk toch wel een leuk gevoel. Eigenlijk wel een leuk geluid. Nou ja, voor een paar weken dan. Niet voor je hele leven, want dan word je gek volgens mij. De sounds of the city. Dit is Gwen Stefani, voor degenen die niet willen weten. En de Swedish Escape uit 2007. Wees welkom, dit is de bouwval. Nog iets meer dan een uur hebben we te gaan.

ho. Hey ho, ha, hey ho, ha, ho, hey ha, ho. Ja, ik zeg ook maar wat hoor. Vier films op één avond, dat is voor de heren van het goede doel, voor Henk en Henk eigenlijk veel te veel. Daarom houden ze het voor dan ook maar bij drie films, want ja, anders wordt het veel te veel, zou gezegd. 1987, ons basisjaar, daar kwam het uit en het was een goede hit in de najaardagen van de heren van het goede doel. Nu naar een film uit datzelfde jaar. Dit is Jennifer Warrens en Bill Medley. En I had the time of my life. Hey, tot straks, tot in het tweede gedeelte, in het tweede uur voor vandaag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheelson Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 20:00 's avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien twee goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheelson Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op het bedrijventerrein in Heer Hugo Waard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukten hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pand door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radio nieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
12: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
12: SNB
13: 107.5 FM.
12: En overal via radio snb.nl.
13: Radio
12: SNB.

Welkom in het tweede gedeelte, in het tweede uur, waar we een beetje jive talking met je gaan doen. Over 1987, het jaar waar we het de afgelopen uur met je over hebben gehad en waar we het komende uur toch nog een beetje met je over gaan hebben. Wat is er allemaal gebeurd in dat jaar, onder andere? Hamas, die werd opgericht in 1987. Geestelijk leider Ahmed Yassin richtte deze militaire Palestijnse beweging op in 87. Even kijken, wat was er nog meer? Joop den Uyl, hij overleed. Op 24 december 1987 overleed Joop den Uyl aan gevolgen van een hersentumor. In de jaren 70 was hij de politiek leider van de PvdA en minister-president van Nederland tussen 73 en 77. Ook Rudolf Hess, die pleegt op 17 augustus zelfmoord in de gevangenis. En het is ook het jaar van het ongeluk. En dat herinneren we misschien nog wel allemaal met de veerboot de Herald of Free Enterprise. Daar kom ik straks nog wel even op terug. En het was trouwens ook Zwarte Maandag. Daar kom ik straks ook nog over op terug. En het was natuurlijk...

De liefde voor de radio die we met z'n tweeën doormaken in deze uren van de bouwval. En daar zong George Baker over. De George Baker Selection en Santa Lucia by Night. Welkom, dit is de bouwval. Straks gaan we nog eens even kijken naar wat er allemaal in de Billboard Hot 100 te gebeuren staat. En nog veel meer. Maar eerst nu eventjes de dame Judith Anson. En If I Can't Have Love...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het De Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubblets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor De Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ja, het was de, dat was dan Sylvia Millekamp, hè, die de, nog eens keer een jaartje of wat later overdeed met deze plaat. Origineel 1987, ons basisjaar, uitgebracht door Bruce Springsteen en Fire. 1987 was het jaar van de veldslag om het Zuiderpark. 1 maart 1987 loopt de competitiewedstrijd tussen FC Den Haag en Ajax volledig uit de hand. Er werd een grote veldslag in het Zuiderpark. De politie moest ingrijpen en 30 gewonden vielen er die dag.

plaatjes op de achtergrond. Doe ik steeds andere dingen in deze tekst. Denken, zeggen of wat dan ook. Freak out! Freak classique, oftewel chic gewoon uit 1987, ons basisjaar. En zoals elk programma gaan we ook eens kijken naar het basisjaar in Amerika, 1987. Wat stond daar in de jaarlijsten? De Billboard Hot 100 over 1987 in de top 10. Op nummer 10 stond daar Bon Jovi, Living on a Prayer. Op nummer 9 Bob Seger en Shakedown. 8 was voor Bruce Hornsby and the Range met The Way It Is. En op nummer 7 Whitesnake met Here I Go Again. C'est la vie van Robbie Nebel stond op nummer 6. Op nummer 5 was het Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now and I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me van Whitney Houston stond op nummer 4. George Abbott's Shake You Down op nummer 3. En op nummer 2 was het Alone van Heart in 1987 in Amerika. 1987 was ook het jaar van het lopen als een Egyptenaar. Oftewel Walk Like an Egyptian. Op nummer 1 in de Billboard Hot 100 over 1987 was het dan ook de Bengals die daar hoge ogen schooiden en zich in 1987 als de top of the bill mochten presenteren. Denk je nu van, hey, ken ik die platen nog? Hoe ging het dat ook alweer? Nou, hier heb je de soundbites. Nummer 10.

19 kwam uit in 1985, maar kwam in 1986 zo'n beetje goed in de hitlijsten terecht. Tenminste, zolang heeft erin gestaan. Paul Hardcastle, hij was voor Bolhoven de leeftijd van de soldaten die vochten in de Vietnamoorlog. En dat was 1987, daar hebben we het met je over in nog wat de rest van dit uur van de bouwval. En in 1987 was dit ook een hele grote hit voor Fleetwood Mac en Little Lies.

In mijn gedachten heb ik allemaal het idee dat dit een hele grote hit was in Nederland. Ice House en Crazy. Maar als ik het goed in de statistieken ga kijken, dan schijnt het dat het op mijn verjaardag in november op de 17e positie is blijven steken voor 2 weken. En daarna zakte het weer in de lijst. We gaan het even kijken met je en we gaan het een beetje hebben over de films die in 1987 uitkomen. En dat doen we onder een nummer dat een wel een hele grote hit was in 1987. Film van John Hammer en Crockett's Team. Wat kwam er allemaal uit aan films in 87? Cry Freedom was er zo eentje. Maar ook Full Metal Jacket kwam uit. En dat ging ook over de Vietnamoorlog, zoals Good Morning Vietnam. Dat daar ook over ging. Moonstruck kwam uit. Robocop was in 1987 in de bioscopen te bewonderen. En zo ook The Last Empire en The Untouchables. In Nederland konden we meegenieten van een maand later. En dat waren de films in 87.

zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten. En als een vogel.

Auken. 1975, Peter Schaap en een aardig hitje in de hitparades. Adem, mijn adem. Het zit er weer op voor vandaag. Ik zou zeggen, hou je haaks. Hou de plezier erin, de verdere rest van de dag. En dan zie ik je de volgende keer weer. Hey, de groeten. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Exloermond geslapen. De gemeente Borger-Odoren heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel- en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Ah, mijn rug.
15: Beweeg.
14: Hé, wat? Huh?
15: Ik ben het. Je rug.
14: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Zonnebreugel.
18: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
17: Radio
18: SNB
17: 107.5 FM.
18: En overal via radio-snb.nl.
17: Radio
18: SNB.
19: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
20: Een hoogtepuntje uit de jaren 80.

Afternoon Delight. Een uurtje lang heerlijke muziek voor je. Met Muda, 5 tot 9, Nederlandstalig, jazeker. Afke Romein en Daan. Woorden, Control, Alt, Delete. Ja, dat is uit 2023. Woorden, Control, Alt, Delete. Zo moet je het zien. Maar eerst Shirley Bassey. En This Is My Life, oftewel...

Je hoorde even het overzicht van wat er allemaal gaat komen. Er zat nu daar ook in uiteraard. Maar Afke, Romein en Daan worden Ctrl-Alt-Delete. Hoorde je ook nog eventjes tussendoor. Ja, gezellig. Dacht het wel. Maakt het nog veel gezelliger. Declan G. Donovan zometeen. Right or Die. Dat is even een rare titel. Maar ook een goed nummertje. Dat komt helemaal goed. Maar eerst Harris en...

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die voor 2000 euro aan cosmetica heeft gestolen bij een kruidvatfiliaal in Eindhoven. Op de beelden is te zien dat de man begin januari, net voor sluitingstijd, de winkel binnenwandelt. Hij kijkt rond en daarna stopt hij spullen in zijn plastic zak in zijn winkelmandje. En dan gaat hij er vandoor met de buit. De man heeft ook spullen gestolen bij andere winkels. In Veldhoven is gisteren een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. In eerste instantie is een traumahelikopter opgeroepen, die is uiteindelijk niet geland. Omstanders verleenden eerste hulp tot de hulpdiensten er waren. De fietser is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de high-tech campus in Eindhoven is deze week een testplek geopend voor een nieuw soort kernreactor. Volgens de makers is deze reactor veiliger en sneller te bouwen dan een gewone kerncentrale. Ook kan hij bestaand kernafval opnieuw gebruiken. Als de test slaagt, moet de eerste reactor in 2032 in Borselen komen. De gemeente Waalre gaat deze maand opnieuw in gesprek met zorgaanbieder Oktober om verpleeghuiszorg in het dorp te behouden. Zorginstelling Oktober overweegt de zorg in de Hoevenakkers af te bouwen omdat ouderen steeds langer thuis willen wonen. De gemeenteraad maakt zich zorgen over het verdwijnen van deze zorgvoorziening. Waalre wil daarom met Oktober zoeken naar oplossingen. Gesprekken met andere zorgaanbieders zijn voorlopig nog niet aan de orde. Kinderen in Zuidoost-Brabant bewegen te weinig. 1 op de 3 kinderen van 4 tot 11 jaar beweegt dagelijks voldoende, terwijl 1 op de 8 kinderen overgewicht heeft. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD onder 42.000 ouders. Positief is dat kinderen minder vaak social media gebruiken, vaker water drinken en dat nog maar 1% van de ouders in huis rookt. De GGD ziet daarnaast dat gezinnen met lagere inkomens of een migratieachtergrond vaker tegen extra uitdagingen aanlopen. Dat is over het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Nederlandstalig Gerard Joling en André Hazes. Blijf bij mij. Moet je wel even doen, hoor. Ondanks het feit dat ik het draai. Hè. Er komt veel meer goede muziek als je van Engels houdt. En wat zeg ik als je van disco houdt helemaal. Want de D-Connection ga ik zo meteen draaien. Met Easy to Say. Niet Easy to Stay, maar Easy to Say. Hè. Laten we het wel lezen. De rol uit het discoplaat.

discoplaat van The Connection en Easy to Say was dit. Voor de laatste discoplaat voor deze keer. Eddie's Italo. En Megan Morrison met Man on the Moon. Hoorde je daar weer voor?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Ravazie op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens PRO, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet, voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
3: Radio
4: SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
4: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: waanzinnige brok energie blijft dit toch. Gebouwd op die herkenbare pompende synthesizer riff die onbeschaamd geleend is van de Bronski Beat. Zo, daar zijn we dan weer op deze dinsdag alweer. Jawel, het is 2 juni vandaag. En 4 juni zit ik ergens in Italië. Dus morgen hebben we nog een dag te gaan.
1: Oh, nee, hè?
0: Ja, echt wel. En vandaag natuurlijk weer een verjaardag, denk ik zo.
1: Ja.
0: Oké, nou, dat gaan we straks allemaal beleven natuurlijk. Goed, we gaan beginnen. Van die flitsende lichten van de dancing stappen we natuurlijk over naar een dampende sfeer van de Nederlandse rock and roll. We gaan terug naar het legendarische popjaar 1979. Gewapend met zijn wild romance en onweerstaanbare groove. En die kenmerkende lakonieken Brani bracht Herman Brood toen deze absolute classic uit. Love You Like I Love Myself.

Birds uit het millenniumjaar 2000. En wat een heerlijke frisse wind liet deze Canadese zangeres destijds door de popmuziek waaien. En van die fladderend vrijheid van Nelly Furtado gaan we over naar een van de meest herkenbare piano-intro's uit de popgeschiedenis. We schrijven het jaar 2002, wanneer een jonge Amerikaanse singer-songwriter achter haar vleugel kruipt en de hitlijsten bestormt met de absolute feel-good klassieker A Thousand Miles, Vanessa Carlton.

Wist je het al? Op popmagazine.nl staat een uitgebreid agenda van diegenen die vandaag jarig zijn of overleden. Beste moeite waard om het te bezoeken.

0: heerlijk hoor. Adele met die fantastisch opzwepende Water Under the Bridge van haar succesalbum 25 uit 2015. Waar we haar natuurlijk vaak kennen van de grote breekbare ballads, liet ze hier horen dat ze ook een heerlijke midtempo poptrack met een flinke dosis soul en een dikke beat als geen ander kan dragen. En wat een stem en wat een power had deze dame. En van die Weidse popsound van Adele gaan we terug naar Utrecht. Dan in 1985 voor een van de allermooiste Nederlandse klassiekers ooit gemaakt. Frank Boeien schreef destijds een even prachtig als melancholisch portret over een wel en wee van een meisje in het Nijmeegse, ja, daar komt ie, Kronenburgpark.
1: Hey, psst, wist je het al?
2: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
1: Check het op www.popmagazine.nl.
2: Popmagazine.nl.

ook al even uitvoering van een absolute klassieke Black Knight, oftewel Deep Purple. En van die dampende Britse rock gaan we nu even over naar een van de meest unieke swingende bands die de Nederlandse popgeschiedenis rijk is. Onder leiding van Johnny Manuhutu bracht de Melukse rockformatie Masada in 80 het prachtige emotionele Sangya uit.

0: wat een bezieling en wat een ongelooflijke genetus die twee. Hold Me door Douwe Bob en Anouk. Een track die zowel indruk maakt en zo snel voorbij vliegt dat we hem hier in de studio vandaag gewoon nog één keer op de draaitafel hebben gelegd. Dan gaan we naar een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: En vandaag vieren we de verjaardag van Tony Hadley, de iconische stem van Spandau Ballet. Hij werd geboren op 2 juni 1960 in Londen. In de jaren 80 brak hij wereldwijd door met zijn warme, krachtige stem. En met Spandau Ballet scoorde hij meegids als True Gold en Only When You Leave. Zijn stem gaf de nummers een tijdloze romantische sfeer. Hadley werd het gezicht van de New Romantic scene uit Londen. Strakke pakken, stijlvolle videoclips en grote stadionconcerten horen daarbij. Maar Tony bleef niet hangen in het verleden. Na Spandau Ballet begon hij een succesvolle solo-carrière. Hij werkte met big bands, orkesten en maakte nieuwe muziek. Live klinkt hij nog steeds verrassend sterk. Hij blijft toeren en geniet zichtbaar van optredens. Zijn publiek bestaat nu uit meerdere generaties. Oude fans en jongeren ontdekken hem via playlist en social media. De jaren 80 zijn helemaal terug en zijn muziek profiteert daarvan. True and Cold blijven natuurlijk vaste favoriet op de radio. Hij kijkt trots terug, maar blijft vooruitkijken. Hij staat bekend als een echte vakman zonder poa. Het hele artikel is te lezen op www.popmagazine.nl. Ik ga draaien True.
2: Platenprak met René van Elst.

me, baby. Nou, morgen ben ik er gewoon nog eventjes de allerlaatste keer. Want daarna ga ik gewoon een paar weken richting Italië. Ja, dat doe ik zo eens in de zoveel tijd. Dus eventjes gewoon een paar weken er even lekker tussenuit. Om sowieso even bij te komen en weer een beetje energie op te wekken voor de aankomend jaar. We gaan eruit met Prince en You Got The Look. Ook namens mijn broer wens ik natuurlijk een hele fijne dinsdag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdagavond 10 juni is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van Der Oorsprong. Koenstraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport, algemene kennis, etc. De kosten bedragen 4 euro per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via www.quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Van Gelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren.
2: renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
11: SNB.

0: Op deze dinsdag 2 juni 2026, de daverende dinsdag. Met het komend half uur voor je Diana Ross, Earth and Fire, het Europese weeroverzicht, Queen Level 42, UB40 en het Nederlandse weeroverzicht. Met nu uit 2003, The King of Pop, Michael Jackson en You Rock My World.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsveugen.

Diana Ross hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Dit is Muziekplezier, waar we zo gaan kijken wat de Europese weersverwachting ons brengt. Nu eerst Earth and Fire. Dit is 24 Hours.

0: Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa geniet van volop zomerse warmte. Spanje noteert een zonnige 31 graden en in Albanië stijgt het kwik naar 28 graden. Richting het noordwesten is het echter opletten geblazen, want in België trekken pittige onweersbuien over bij 21 graden, terwijl Ierland en Denemarken het met een gewone regenbui moeten doen. Morgen houdt het zonnetje stand in Spanje, waar het nog iets warmer wordt met 32 graden. Op Cyprus is het heerlijk toeven bij 24 graden. De neerslag verplaatst zich ondertussen naar Centraal- en Oost-Europa, waardoor er buien vallen in Albanië en Oekraïne bij een temperatuur tussen de 16 en 30 graden. De vooruitzichten van donderdag. De zomerse warmte breidt zich verrassend uit naar het hoge noorden, met een zonnige 25 graden in Noorwegen. In

I Want It Now, Queen, met deze top 40 notering uit 1989. Met onderweg UB40, Please Don't Make Me Cry. Maar eerst in 1988 bracht de Britse jazz-funkband Level 42 deze single uit. Afkomstig van een album Starting in the Sun, Heaven in My Hands, is de klassieke Level 42 track gekenmerkt door de virtuoze snelle slapbas van Mark King, de zakken synths en de herkenbare vocale harmonieën. Het nummer combineert hun onmiskenbare funksound met een gepolijst popstructuur die perfect past bij de hitlijsten van die tijd. De single bereikte de nummer 7 positie in de Nederlandse top 40.

0: 1983 horen we hier bij Muziekplezier, waar we muziek onderweg hebben van Donna Summer, Lionel Richie en CCR. Nu is
1: het weeroverzicht.
0: Er trekken pittige buien over het land die lokaal gepaard gaan met onweer en flink wat regen. Onder een matige zuidwestenwind schommelt de temperatuur tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het oosten. Morgen houden we een vergelijkbaar, maar minder valweertype. De buien zijn rustiger en de zon krijgt meer ademruimte bij een graad of 20. Het vooruitzicht voor donderdag en vrijdag laat helaas nog geen standvastig herstel zien. Het blijft wisselvallig met zonnige momenten en buien, waarbij het kwik rond de 19 graden blijft steken.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die voor 2000 euro aan cosmetica heeft gestolen bij een kruidvatfiliaal in Eindhoven. Op de beelden is te zien dat de man begin januari net voor sluitingstijd de winkel binnenwandelt. Hij kijkt rond en daarna stopt hij spullen in een plastic zak in zijn winkelmandje. En dan gaat hij er vandoor met de buit. De man heeft ook spullen gestolen bij andere winkels. In Veldhoven is gisteren een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. In eerste instantie is een traumahelikopter opgeroepen, die is uiteindelijk niet geland. Omstanders verleenden eerste hulp tot de hulpdiensten er waren. De fietser is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de Hightech Campus in Eindhoven is deze week een testplek geopend voor een nieuw soort kernreactor. Volgens de makers is deze reactor veiliger en sneller te bouwen dan een gewone kerncentrale. Ook kan hij bestaand kernafval opnieuw gebruiken. Als de test slaagt, moet de eerste reactor in 2032 in Borselen komen. De gemeente Waleren gaat deze maand opnieuw in gesprek met zorgaanbieder Oktober om verpleeghuiszorg in het dorp te behouden. De zorginstelling Oktober overweegt de zorg in de Hoevenakkers af te bouwen omdat ouderen steeds langer thuis willen wonen. De gemeenteraad maakt zich zorgen over het verdwijnen van deze zorgvoorziening. Waleren wil daarom met Oktober zoeken naar oplossingen. Gesprekken met andere zorgaanbieders zijn voorlopig nog niet aan de orde. Kinderen in Zuidoost-Brabant bewegen te weinig. 1 op de 3 kinderen van 4 tot 11 jaar beweegt dagelijks voldoende, terwijl 1 op de 8 kinderen overgewicht heeft. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD onder 42.000 ouders. Positief is dat kinderen minder vaak social media gebruiken, vaker water drinken en dat nog maar 1% van de ouders in huis rookt. De GGD ziet daarnaast dat gezinnen met lagere inkomens of een migratieachtergrond vaker tegen extra uitdagingen aanlopen. Dat is over het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

Ik wil starten met Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt. Wat hebben we voor het komend half uur voor je? Muziek van CZR Pink. We hebben het overzicht van de top 40 van 40 jaar geleden. Met vandaag de nummers 30 tot en met 21. En nu deze van Lionel Richie. We gaan naar 1960.

Klassiekertje 1971. Creedence Clearwater Revival, of afgekort CCR. Jordan de Sweet Hitchhiker. Hier bij Muziekplezier. Met zometeen het overzicht van de top 40 van 40 jaar geleden. Met de nummers 30 tot en met 21.

0: was 40 jaar geleden de
1: Top 40.
0: 22e jaargang, week 22, de editie van 31 mei 1986... met vandaag de nummers 30 tot en met 21. Vier plaatsen gezakt in de vierde week, Tipperary en Hello Darling op 30. Gezakt van 28 naar 29, Pressure of Love van Miley Scott in de derde week notering. En twee weken notering voor de SOS Band met The Finest, die met stip stijgt van 37 naar 28. In de derde week ook een stipnotering voor de nummer 27 positie, afkomstig van 32, The Real Temp en You To Me Are Everything. Eén plaats doorgestegen naar 26 in de derde week, een auto-alarmschijf, Wax met Right Between the Eyes en Don't You Want My Love van Nicole staat 8 weken genoteerd in de lijst en zakt deze week van 18 naar 25. Gezakt van 16 naar 24 in de zesde week notering, The Simple Minds, All the Things He Said. En de klapper van de week, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer, komen we deze week tegen op nummer 23. On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald. Reach, Gerard Jarling, staat 7 weken genoteerd in het nationaal product en zakt van 15 naar 22. En gezakt van 12 naar 21 in de 11e week notering, Prince and the Revolution met Kiss. En natuurlijk staat hier voor je klaar de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week, Patti LaBelle en Michael McDonald met On My Own.
1: De klapper van de week. 23.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 7 juni is er een gezellige hobby- en kunstmarkt in de tuin van José van Henk van Houten in het buitengebied van Best. Van 10:30 ochtends tot 5:00 middags laten meer dan 20 kunstenaars en hobbyisten hun werk zien. Je kunt rondkijken, inspiratie opdoen en genieten van een drankje op een van de zitjes in de tuin. De toegang is gratis en je bent welkom aan de Hagelaarweg 2 in Best. Kom gezellig langs en geniet van kunst en natuur op 7 juni.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SMB 107.5 FM.
11: En overal via radio SMB.nl.
12: Radio SMB.

Hier bij de Oosterburen Duitsland. Een hitnotering uit de jaren 80 van Sandra Maria Magdalena. En die bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze daverende dinsdag 2 juni 2026. Met onderwerp komend half uur.

We Are The Young One, hitnotering uit 1985 van Dan Hartman. Hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. The Zero's, the Tens en the 20s. Waar we zometeen gaan kijken hoe het weer in de Verenigde

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag schijnt de zon volop in New York met 24 graden en in Chicago met 20 graden. Ook LA geniet van een zonnige dag bij temperaturen van zo'n 27 graden. In het zuiden krijgt Miami vandaag te maken met een bui bij 33 graden. En in Las Vegas begint de dag weliswaar bewolkt, maar met 38 graden blijft het daar zeer heet. Morgen neemt de bewolking overal wat toe, waarbij New York en Chicago rond de 24 graden uitkomen. En Las Vegas verder opwarmt tot een zinderende 40 graden. Richting het einde van de week keert de zon weer volop terug, met donderdag en vrijdag oplopende temperaturen tot 29 graden in New York en 27 graden in Chicago.
2: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvleugen.

met You and Me. Zometeen Zion Jones, Spin Me Around. We hebben het Nederlandse weeroverzicht voor je klaarstaan. En nu het 86 Stuck With You. Hier zijn Huey Lewis en The News.

0: Zie je voor deze dinsdag 2 juni. Met onderweg Shirley, Air Supply en Alphaville. En nu
1: het weeroverzicht.
0: Er trekken pittige buien over het land die lokaal gepaard gaan met onweer en flink wat regen. Onder een matige zuidwestenwind schommelt de temperatuur tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het oosten. Morgen houden we een vergelijkbaar, maar minder valweertype. De buien zijn rustiger en de zon krijgt meer ademruimte bij een graad of 20. Het vooruitzicht voor donderdag en vrijdag laat helaas nog geen standvastig herstel zien. Het blijft wisselvallig met zonnige momenten en buien, waarbij het kwik rond de 19 graden blijft steken.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Dit is het regio-prikbord.
4: Op zondag 7 juni organiseert Stichting Wheelson Route een bijzondere inclusieve fietstocht door het prachtige Brabantse landschap. Van 8:30 's morgens tot 20:00 's avonds draait alles om bewegen, verbinden en samen genieten. De tocht start bij de Zwaan in Son en Breugel en ondersteunt bovendien 2 goede doelen. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en samen een sportieve en gezellige dag te beleven. Dus stap op de fiets en doe mee aan de Wheelson Route op zondag 7 juni in Son en Breugel.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

uit 1984, The Glamorous Life van Sheila E. En je hoort er duidelijk de Prince-klanken uit deze muziek. Het komend half uur muziek onderweg van Elvaville, The Rolling Stones. We hebben de hit in een verstaanbare taal, Clan Frey en Delegation. Met nu Air Supply. We gaan naar 1980 met All Out of Love.

Sound Like a Melody. Zanger Marianne Galt van Elvenview heeft zich nog jarenlang verontschuldigd voor dit nummer. Hij vond de tekst betekenisloos en puur geschreven om de platenbaas tevreden te stellen. Ondanks die zelfkritiek bleek het publiek er weg van te zijn. De plaat was in de zomer van 84 niet van de radio weg te slaan. Sound Like a Melody stond 9 weken lang genoteerd in de Nederlandse top 40, waar die piekte op de nummer 6 positie. Zometeen de hit in de verstaanbare taal. Nu is Satisfaction. Hier zijn de Rolling Stones.

0: in verstaanbare taal.
1: Soms is een eerste kennismaking slechts een vluchtige schets. Een moment dat voorbij gaat voordat je de diepte ervan echt kunt doorgronden. Maar het leven heeft een manier om cirkels te trekken. Om ons terug te brengen naar die ene plek waar de emotie de kans krijgt om volledig tot bloei te komen. Deze keer is het anders. Er is een zekerheid die de onschuld van het begin overstijgt. Het is alsof het universum ons een tweede kans schenkt om de puzzelstukjes op hun plek te laten vallen, zonder de haast of de onzekerheid die onze eerste stappen kenmerkte. We staan opnieuw aan de drempel van een ervaring die ditmaal dieper resoneert, gevoed door alles wat we in tussentijd hebben geleerd. De twijfel heeft plaatsgemaakt voor een gerichte passie en de ritmische hartslag van onze verbintenis is sterker dan ooit tevoren. Het is de schoonheid van de erkenning. Het besef dat sommige zaken in het leven bedoeld zijn om niet slechts één keer, maar in een volle glorie beleefd te worden. Het is een viering van continuïteit. Een bewijs dat de mooiste dingen pas echt tot een recht komen bij een tweede kans.
0: En dit is de plaats in de originele taal.

1985, de hit is on Clanfray. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van Muziekplezier voor deze dinsdag 2 juni op de daverende dinsdag. We maken een nieuwe afspraak. Morgen, dan doen we het weer 2 uur lang. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op zondag 7 juni genieten van een bijzonder orgelconcert in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel. Van 4 tot 5 uur bespeelt organist Ton van Eck het indrukwekkende kerkorgel met een sfeervol en gevarieerd programma. Een prachtige muzikale middag in een bijzondere ambiance van deze historische kerk. Het concert vindt dus plaats in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel op zondag 7 juni vanaf 4 uur. En laat je meevoeren door de klanken van het orgel tijdens dit concert van Ton van Eck.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij waar mogelijk ook schoten werden gelost, raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nuenen. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
10: En overal via radiosmb.nl.
11: Radio SMB.
12: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: dat is heel oud. 1968. O-puntje, C-puntje, Smith-puntje. Zo heet die man. Ja. The Son of Hickory Hollow Strand. Welkom bij Dekker Radio.
1: 80 is prachtig.
0: Meteen maar doen dan, hè. 1986.

0: Een mooie titel, zeg. Een hart zonder krassen. Van Ben R. Ik ben er.
1: Jawel.

Zo, nou dan wacht ik eventjes. Nee hoor, we gaan gewoon verder met de muziek. Blues Morrow is een Amerikaanse discjockey. Hij is 90 jaar oud inmiddels. En hij was ontzettend beroemd in Amerika. En Frankie Valli en de Four Seasons hebben ooit een ode aan hem gebracht. Met de titel Cousin Bluesy. En die gaat zo.

0: Nothing Sweet About Me. Weten we dat vast. Uit 2008 staat erbij. Dat is lang geleden. Gabriella Chilmi. Dekker Radio, daar luister je naar. En ik heb hier een leuke zanger uit een zanggroepje De Heidezangers.
1: Ja, dames en heren, daar zijn ze dan. Uit het zuiden van het land.
0: Oh ja, hij heet André van Duin.
1: Heidezangers.
0: Zo gaat hij.

zo gaat het ook, hè. In alle talen, Joe Dassin uit Frankrijk. En ça va pas changer le monde. Dat gaat de wereld niet veranderen. Nou, oké, mij best. Dan ga ik meteen ook maar eventjes in het Italiaans verder. Vind je dat goed? Oké. Papik met de stem van Stevie Gamboni. Anche un uomo. Dat betekent niet meer dan zelfs een man. Kan huilen of zo.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die voor 2000 euro aan cosmetica heeft gestolen bij een kruidvatfiliaal in Eindhoven. Op de beelden is te zien dat de man begin januari net voor sluitingstijd de winkel binnenwandelt. Hij kijkt rond en daarna stopt hij spullen in zijn plastic zak in zijn winkelmandje. En dan gaat hij er vandoor met de buit. De man heeft ook spullen gestolen bij andere winkels. In Veldhoven is gisteren een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. In eerste instantie is een traumahelikopter opgeroepen, die is uiteindelijk niet geland. Omstanders verleenden eerste hulp tot de hulpdiensten er waren. De fietser is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de high-tech campus in Eindhoven is deze week een testplek geopend voor een nieuw soort kernreactor. Volgens de makers is deze reactor veiliger en sneller te bouwen dan een gewone kerncentrale. Ook kan hij bestaand kernafval opnieuw gebruiken. Als de test slaagt, moet de eerste reactor in 2032 in Borselen komen. De gemeente Waalre gaat deze maand opnieuw in gesprek met zorgaanbieder Oktober om verpleeghuiszorg in het dorp te behouden. De zorginstelling Oktober overweegt de zorg in de Hoevenakkers af te bouwen omdat ouderen steeds langer thuis willen wonen. De gemeenteraad maakt zich zorgen over het verdwijnen van deze zorgvoorziening. Waalre wil daarom met Oktober zoeken naar oplossingen. Gesprekken met andere zorgaanbieders zijn voorlopig nog niet aan de orde. Kinderen in Zuidoost-Brabant bewegen te weinig. 1 op de 3 kinderen van 4 tot 11 jaar beweegt dagelijks voldoende, terwijl 1 op de 8 kinderen overgewicht heeft. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD onder 42.000 ouders. Positief is dat kinderen minder vaak social media gebruiken, vaker water drinken en dat nog maar 1% van de ouders in huis rookt. De GGD ziet daarnaast dat gezinnen met lagere inkomens of een migratieachtergrond vaker tegen extra uitdagingen aanlopen. Dat is over het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

Oh jee. Jij kwam, je zag en je overwon. En blijkbaar is hij toch weggegaan. Uit 1972, de Pearls hoorde je. De drie achter elkaar. Dan gaan we maar. De Spargo gaan we verder. Lady. En daarna Runaway Dixie. Dat is een vrij recente. En Territory Sky.

0: Ik heb ze nog nooit zien rollen. Wegrollen. Runaway Dixie. Dat is toch zo'n toilet die je kan verplaatsen? Of heb ik het nou verkeerd? Ik heb het waarschijnlijk verkeerd begrepen, toch? Oh, de echte country. Runaway Dixie.
1: Oude meuk.
0: Ja. Oh. Nou, het is nou toch door het dolle heen, dit programma. Gieten uit Duitsland. En

Zijn moeder niet in elk geval. Die heeft het niet gedaan. En zijn vader ook niet. En Joshua Nualet, die deed ook mee met Mijn Meisje. Nou, maar eens even naar echte muziek. Ja? En een beetje snelle liefde. Fast Love. Ken je deze nog van George Michael? Ook die hoor je bij dit programma.

Loop snel, het programma is bijna voorbij. Ook alweer oud hoor, deze. Loop snel, van Janet Jackson. Jawel, de zus van. Uit 1995 namelijk. Nou. Ik heb nog eventjes een leuke nieuwe op het staartje van dit programma. Ja, die heb ik wel vaker gedraaid hoor. Deze. Dat is een uitstekend nummer. Voor de verandering, tje.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het bijna thuishuis in Oorschot opent de deuren voor iedereen die wil kennismaken met deze warme huiselijke plek waar mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg ontvangen. Op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds staan vrijwilligers en coördinatoren klaar om je te ontvangen, rond te leiden en alle vragen te beantwoorden. De locatie is de Konijnstraat 10A in Oorschot. De deuren gaan staan open op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goedpraten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
5: Met deze twee lekkere classics gaan we...

gaat in deze tekst van Eleanor Miles nergens Elvis Presley horen, maar toch is het een ode aan hem. Ward, de toenmalige vriend van Eleanor Miles, die kreeg namelijk de inspiratie voor het nummer terwijl hij in 1987 in een bus met Elvis-fans zat die onderweg was naar Graceland, de gelegenheid van de 10e sterfdag destijds van Elvis Presley. Toen hij terugkeerde naar Canada, liet hij zijn idee horen aan Eleanor Miles en producer Tyson die de akkoorden voor het nummer schreef. Het album waarop dit nummer staat trouwens werd het best verkochte debuutalbum in de Canadese geschiedenis destijds. Eleanor Miles en Black Velvet. En daarvoor hadden we Whitney Houston. Haar op één na grootste hit werd het. Want de grootste was I Will Always Love You. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me is trouwens geschreven door Narada.

Maar zometeen, uit 1997, een wat later, hit je voor haar. The Real Thing is voor jullie onderweg van Lisa Stansfield. Maar eerst terug naar de hitparade van 1983. Een jaar eerder verscheen het album Sweet Dreams Are Made of This. De eerste single eruit, Love is a Stranger, is maar een klein hitje. Maar de volgende single, Sweet Dreams, werd mede dankzij de clip een knaller van een hit. En de plaat werd nummer 1 in de States. De re-release van Love is a Stranger werd dan vervolgens een top 10 hit in Engeland. Dit zijn die van de Eurythmics. Sweet Dreams Are Made of This.

was in november 2009 dat de jongens van Snow Patrol met een compilatiealbum kwamen, genaamd Up To Now. En daarop stond gelukkig ook nieuw materiaal. En daar is deze Just Say Yes het eerste wapenfeit van geweest. Grappig feit is misschien wel dat het nummer eigenlijk bedoeld was voor Nicole Scherzinger. Dat is de zangeres van de Pussycat Dolls. Destijds dan toch. Maar omdat haar soloalbum niet van de grond kwam, heeft Snow Patrol dat dan maar zelf opgenomen. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Snow Patrol, Just Say Yes. Studio 45, dat wil natuurlijk ook zeggen dat we een Eagle Tripper voor jullie hebben meegebracht en een Lexic Cell. Dat is vandaag zeker en vast niet anders. De Eagle Tripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt van mij dan ook de biografie. En vandaag staat hij in het teken van Rick Astley. Straks in deel 2. Drie grote hits achter elkaar van Rick Astley en zijn biografie. En op het einde van de show is het dan ook tijd voor de Lexic Cell, de extra lange plaats. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1987. Met een one day fly, maar wel een hele fijne. Ken je de Breakfast Club nog? Right on Track komt er straks aan. Je krijgt hem dan in de Midtown Mix te horen. Ik neem je zometeen mee naar het jaar 1982. Het werd een top 10 hit hier bij ons in de Lage Landen. En het was ook tevens trouwens de titeltrack van het laatste Roxy Music album. Op Avalon is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen trouwens. Brian Ferry hoort haar stem wanneer hij door de gang van een New Yorkse studio loopt. En weet meteen wat hij voor de plaat nodig heeft. Op de hoes van het album Avalon staat trouwens een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt. En die figuur is de toenmalige verloofde van Brian Ferry, Lucy Helmore. Zometeen, die prachtige heet Avalon. We gaan naar 1982. Eerst naar 1994 met een nummer dat oorspronkelijk afkomstig is uit 1985 van Cedar Garrett. Dit is de uitvoering van Degrees of Motion uit 1994. Do You Want It Right Now?

0: heeft een indrukwekkend aantal albums op zijn naam staan. Iggy Pop wordt trouwens ook wel gezien als de godfather of punk. En in 2023 bracht hij nog eens een keertje nieuw werk uit. Dit was Strung Out Johnny van Iggy Pop. En als je de videoclip van deze plaat wilt bekijken of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, dan kan je daarvoor terecht op Facebook, want ik heb ze daar weer allemaal netjes gebundeld op de Facebookpagina van Studio 45. Je vindt daar dan niet alleen Iggy Pop terug, maar bijvoorbeeld ook Rick Astley, want hij is onze egotripper deze week. De Lex XL, Ride on Track, van de Breakfast Club in dit geval. En verder heb ik er ook weer een link geplaatst naar Mixcloud, want het is mogelijk om de show te beluisteren wanneer het moment misschien net iets beter voor jou uitkomt. Of misschien wil het gewoon nog eens een keertje herbeluisteren. Om het jou gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud, die staat op de Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je trouwens Studio Spatie en dan 45 als getal. Als je het nog niet moest hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Zometeen heb ik een heel mooi nummer uit 1979 voor jullie klaarstaan. Ruthless Queen werd beschouwd als nederpopklassieker en schopte tot de 7e plaats in de nationale hitparade. In 2000 werd het nummer nogmaals opgenomen met de zanger van De Kast als liedvocalist. Op het origineel is trouwens Edward Rekers te horen. Phantom of the Night is het eerste kajakalbum met Edward Rekers. Zometeen komt die fantastisch mooie plaat eraan uit 1979. Nadat ik heb meegenomen naar 1998. Oorspronkelijk een hit voor Gordon Lightfoot. Viola Wills, discoversie, deed het ook niet slecht. Stond namelijk in 1980 in de hoogste regionen van de hitparade. Maar dan kwam de versie van 1998. De Stasom 54 noemden ze zich en bestonden uit de zangeressen Amber, Jocelyn Enriquez en Ultra Nate. Dit is If You Could Read My Mind.
1: If

Nena nam deze plaat in 1983 op. Het nummer bereikte hier bij ons in de Lage Landen de eerste positie van de hitparade. En zelfs in Amerika kwam het op de tweede plek terecht. In het nummer koopt Nena 99 ballonnen en laat ze voor de lol los. Niet wetend dat ze op de militaire radar als vijandelijke objecten worden gezien. 99 luftballons, Nena. Zometeen, aan de andere kant, blijven we natuurlijk nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden is namelijk nog lang niet afgelopen. In deel 2, niet te vergeten, de Ego Tripper. Je krijgt dan straks 3 hits achter elkaar van mij, van Rick Astley. En op het einde van de show ook nog de extra lange plaat. Daarvoor gaan we terug naar 1987. Met die fijne voor de Breakfast Club en Ride on Track. Je krijgt hem van mij in de Midtown Mix straks te horen. Maar in dit uur heb ik nog voor jullie de Blue Nile klaarstaan. Tinsel Town in the Rain is afkomstig van het debuutalbum van die band, A Walk Across the Rooftops. Het album zelf is een groot succes onder critici, maar niet zozeer onder de consumenten. En het nummer kent echter wel een groot succes. De stad waarover ze zingen trouwens, van klatergoud, wat tinsel betekent, is in dit geval het Schotse Glasgow. Geniet van Tinsel Town in the Rain uit 1981, The Blue Nile.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Zoer. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
7: Zet je schrap voor deze 2 fijne platen die eraan komen.

Chicago, die in 1989 deze geweldige plaat uitbracht. En vertoeft ook een aantal weken bij ons in de hitparade. Juice Move, daar hebben we het over. En Promised Land. Wat een lekkere classic, hè? Daarvoor hadden we een studioproject van Stevie Vincent trouwens, die in de zomer van 1990 een aantal weken bij ons in de hoogste regionen van de hitparade terug te vinden was. Met Dirty Cash, Money Talks. Het was trouwens de opvolger van Body Language, maar dat deed het niet zo waanzinnig goed in de hitparade. Na de successen nam de Engelsman een jaartje vrij en verhuisde naar New York. En daar werkte hij aan de opvolger Satisfy Me. Het album verscheen in 1994, maar leverde geen hitsingles op. We houden het dus bij Adventures of Stevie V met Dirty Cash, Money Talks. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje, de lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. Nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk over een drietal platen. Dan komt hij eraan. Onze egotripper. Vandaag Rick Astley. Ik heb zometeen zijn biografie en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van die uur onze extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1987. Met de Breakfast Club. Een One Day Fly. Ride on Track komt er straks aan in de Midtown Mix. Zometeen eerst naar 1984. Love Resurrection van Alison Moyet is terug te vinden op het album 11 dat ze uitbracht in 1984. Het werd haar debuutalbum nadat ze uit de band Yazoo was gestapt. Zometeen komt die plaat er nog eens aan. Maar eerst terug naar 1990 met de tweede single van zijn alweer destijds 22e studioalbum Sleeping with the Past. Elton John, Sacrifice. It's a-

1995 vormde James DeSalvio de Canadese band Brand Van 3000 op. En je zou ze bijvoorbeeld ook kunnen kennen van hun hit Drinking in L.A. Wat een fijne plaat hebben ze uitgebracht. 2001 was dit, Love Cliché van Brand Van 3000. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Rick Astley. En dat is een Britse zanger en songwriter die werd geboren op 6 februari 1966. In de jaren 80 verwierf hij bekendheid met zijn kenmerkende lage zangstem en zijn samenwerking met het producersduo Stock, Aitken & Waterman. Zijn debuutsingle, Never Gonna Give You Up uit 1987, werd een wereldwijde hit en bereikte de nummer 1 positie in onder andere het Verenigd Koninkrijk, de States en veel Europese landen. Het nummer stond op zijn eerste album, Whenever You Need Somebody, dat ook de titelsong en andere bekende nummers bevatte, zoals Together Forever en It Would Take a Strong, Strong Man. Rick Astley volgde zijn succes op met het album Hold Me In Your Arms in 1988. Daarna koos hij voor meer artistieke vrijheid en bracht in de vroege jaren 90 de albums Free en Body and Soul uit, waarin hij zich losmaakte van zijn eerdere producers en zelf meer creatieve controle opnam. In deze periode trok hij zich deels terug uit de schijnwerpers om zich te richten op zijn persoonlijke leven. In de jaren 2000 en 2010 begon hij opnieuw op te treden en muziek uit te brengen. Opvallend was zijn terugkeer in 2016 met het album 50, genoemd naar zijn leeftijd. Het album bereikte de top van de Britse hitlijsten. Daarna volgde ook Beautiful Life in 2018 en Are We There Yet in 2023. Ondanks de vele veranderingen in de muziekwereld bleef Never Gonna Give You Up aanwezig in de popcultuur. Vanaf het midden van de jaren 2000 kreeg het nummer een tweede leven via het internetfenomeen Rickrolling, waarbij het nummer onverwacht opduikt als grap. Rick Astley zelf stond daar met humor en openheid tegenover. Tot op vandaag blijft hij actief met studioopnames en live optredens, waarbij hij zowel zijn oudere werk als nieuw materiaal brengt voor het publiek over de hele wereld. Geniet mee van onze egotripper voor vandaag. Dit is Rick Astley.

Never Gonna Give You Up uit 1987. Het werd zijn allergrootste hit. Daarvoor Together Forever van If You Need Somebody. Dat waren drie grote hits van Rick Astley achter elkaar. Want Rick Astley is deze week onze egotripper. En er is een Spotify playlist terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar de egotripper playlist terug. Uiteraard is Rick Astley eraan toegevoegd. Zometeen gaan we terug naar de 70s. Racy had toen een aantal fijne hits uitgebracht. Eentje ervan heette Some Girls. En die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst gaan we terug naar de hitparade van 1986. En volgens de frontman Mark Rogers terzijds gaat het nummer over hard moeten zwoegen voor je geld. Het werd de eerste single van hun album Eve. Dit zijn die van Hollywood Beyond. What's the call?

0: Dit was het origineel uit 2004 voor Gene Thomas en Kom Wat Dichterbij. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil hem wel zeggen dat we nog een extra lange plaat van jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er op Spotify een playlist terug te vinden van de Lex XL. Ga dan naar de account van Lex de Groot onder Studio 45, vind je daar dus een playlist terug van de Lex XL. The Breakfast Club werd eind jaren 70 in New York opgericht door de broertjes Dan en Eddie Gilroy. In 1979 nam Madonna plaats op de drumkruk. Maar omdat Madonna's ambities lagen bij het zingen en The Breakfast Club geen plek had voor Madonna als zangeres, besloot ze een band op te richten waar ze wel mag zingen. Emmy. Stephen Bray nam de rol van de drummer over. En pas in 1987 verschijnt het titelloze debuutalbum van The Breakfast Club. En dat album bevatte de grote hit Right on Track. Zowel bij ons in de Lage Landen als in de Verenigde Staten haalde het nummer de top 10. De daaropvolgende singles trouwens floppen en The Breakfast Club houdt al snel op te bestaan. Die Stephen Bray trouwens, met wie Madonna Into the Groove heeft geschreven, bleef wel liedjes voor Madonna schrijven. Voor haar album Like a Prayer schreef hij mee aan Express Yourself en Keep It Together. Ik wens je nog veel plezier met The Breakfast Club en Right on Track uit 1987 in de Midtown Mix. En ook nog met de komende collega's. Maak er een fijne week van. En volgende week is er natuurlijk een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics. Extra lang.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld, er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen. Online en

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
4: I have to make you understand.
5: That the harvest is coming, I know. Your friend told me.
4: What did you say?
5: The harvest.
6: The harvest. The harvest.
7: Welkom bij The Harvest, aflevering 67. Ik ga vandaag iets ouds draaien uit 1954 en ook iets nieuws wat pas net uit is. Maar al het andere wat ik ga draaien, dat heeft te maken of is afkomstig uit 1967. Want dat jaar zal centraal staan, deze uitzending. Ja, voor mij is 1967 toch echt wel een soort van legendarisch jaar waar ik zo graag bij was geweest. Maar ja, goed, dat kan niet, want toen was ik nog niet geboren. Waarom was 1967 zo belangrijk? Nou ja, een aantal iconische albums zijn toen uitgekomen. Als eerste noem ik The Beatles met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar ook die gele bananen LP van The Velvet Underground. The Doors, die kwamen met hun eerste werk. En ja, zo nog wel meer. Het was ook de Summer of Love dat jaar. Dat is in dat jaar geweest. Ik begin met zo'n iconisch album. Hier is Pink Floyd met Astronomy Domine, afkomstig van hun debuutalbum A Piper at the Gates of Dawn.

De meeste psychedelische muziek die kwam uit Californië, maar dit bandje uit Engeland, dat mocht er toch ook wel wezen. Pink Floyd die maakte volkomen vernieuwende muziek en dat klonk totaal anders. Hè? Dat liedje van net dat heeft een hele andere akkoordenopbouw, structuur, heel origineel. Alle grenzen werden weer verder verlegd. En Pink Floyd werd op dat moment geleid door Syd Barrett. Alleen of de combinatie van psychedelische middelen, LSD, drugs, in combinatie met Syd Barrett, of dat nou zo'n goeie was. Ja, het heeft even heel goed gewerkt voor de muziek. Maar daarna is hij er zelf toch wel aan onderdoor gegaan. Is hij helemaal schizofreen geworden. En helaas is dit ook het enige album waarop hij te horen is. Als volgende nu, net hoorde je de nieuwe garde. Maar nu gaan we even terug naar de oude garde, de Monkees. Die waren in 1966 begonnen in Amerika. En die waren eigenlijk de best verkopende band van dat moment. En het was gewoon een schaamteloze kopie van de Beatles. Maar ja, wel een kwalitatief hele goede schaamteloze kopie. En ze huurden ook de beste songwriters in om liedjes daarvoor te schrijven. En dat leverde ook echt prachtige muziek op. Luister hier maar naar Daydream Believer. Een liedje dat voor vandaag één van de drie ankerplaten is. Liedjes van artiesten die ook in mijn vorige uitzending zaten. Ja, en de twee anderen die langs gaan komen, die zijn van de Beatles en van de Rolling Stones. Want in 1967 kon je daar natuurlijk ook niet omheen.

0: Popmuziek was alomtegenwoordig geraakt in 1967. Maar er was nog wel een beetje een scheiding tussen de oudere mensen en de jeugd. Iemand die popmuziek niet ontgaan is, dat was Leonard Bernstein. De beroemde componist van West Side Story. En ook nog wel van meer klassieke muziek. En ook nog de dirigent van de New York Philharmonic. En in 1967, in april, heeft hij een documentaire gemaakt. En op televisie is die vertoond. En daarin zegt hij wel wat interessante dingen over popmuziek, want hij ging eens onderzoeken hoe dat zit. Ik heb hier een paar zinnen van hem eruit geknipt.
1: For a long time now I've been fascinated by this strange and compelling scene called pop music. I say strange because it's unlike any scene I can think of in the history of all music. This music raises lots of questions, but right now for openers, here are the two that concern me most. One, why do adults resent it so? And two, why do I like it? I think this music has something terribly important to tell us adults, and we would be wise not to behave like ostriches about it. Besides, as I said, I like it.

0: Wij zijn
1: Radio SMB.
0: Programma gemist of nog een keer terugluisteren? www.radiosmb.nl.
1: Son en Breugel. 107.5 FM.
0: SMB.
2: Waterloo Sunset van The Kinks. Leonard Bernstein erkende als zeg maar een van de eerste serieuze muzici hier de artistieke waarde van popmuziek. En het was ook een van de eerste keren dat popmuziek op televisie werd gepresenteerd als echt een kunstvorm. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het ook wat meer werd geaccepteerd als een belangrijk maatschappelijk cultureel fenomeen. En dit was dan april 1967. Toen hadden de Beatles nog niet eens Sgt. Pepper's uitgebracht. Dat gebeurde in mei, één maandje later. Ja, Sgt. Pepper's is misschien wel het belangrijkste album wat er ooit gemaakt is. Niet dat je dat kunt meten en niet dat je daar ooit overeenstemming zult over krijgen. Maar dit vormt echt een mijlpaal in de popmuziek. De Beatles waren al steeds bezig geweest de grenzen steeds verder te leggen van wat je muzikaal kon en ook hoe je het kon opnemen. Geïnspireerd onder andere door Pet Sounds van de Beach Boys. En die grenzen die hebben ze op dit album nog verder verlegd met allemaal ook wisselingen van toonsoorten erin. Maar het mooie ervan van de Beatles is dat je het eigenlijk niet eens eraan afhoort. Wat vooral opvalt voor mij dan, is de schoonheid. Ze zoeken ook altijd die schoonheid van die muziek. En ook al wordt het ingewikkelder, dat helpt eerder dan dat dat tegenwerkt. Door de roadmanager is dit album ook wel een beetje genoemd The Culmination of Our Acid Days. Dus er zitten toch ook wel wat psychedelische invloeden in. Dit album werd meteen, dat sloeg in als een bom. Op de Amerikaanse radio werd de hele dag niks anders gedraaid. Andere programma's die werden leeggeruimd en dan gingen ze gewoon integraal dat album draaien. Misschien niet het laatste nummer, A Day in the Life, want die werd gezien als te veel drugs beïnvloed. Maar het werd gezien, het werd gehoord. En het zorgde er ook voor, wat al hele tijd aan de gang was, dat popmuziek echt die erkenning kreeg als kunstvorm. En niet alleen de popbladen gingen nu over kunst en dan dus ook popmuziek schrijven, maar bijvoorbeeld ook de Vogue en de Playboy. Een van de liedjes op dit album van de Beatles is For the Benefit of Mr. Kite. En die ga ik draaien. En let vooral op het zinnetje: A splendid time is guaranteed for all.

0: Radio SNB.
1: Leuk dat je luistert.
2: Zo rond 1967 begon het Songfestival wel zo ongeveer net zo groot te worden als die finale van een WK-voetbalwedstrijd. En Engeland die had altijd vanaf de zijlijn gestaan bij dat Songfestival, maar nooit gewonnen. Maar zij vonden natuurlijk dat zij veel beter waren dan de rest van Europa. Dat sprak natuurlijk voor zich. Nou, in 1967, toen ging de BBC zich daar eens een keer mee bemoeien. En toen hebben ze misschien wel het meest kitscherige nummer geselecteerd wat er tot dan toe voorhanden was. Sandy Shaw met Puppet on a String. Opzettelijk juist alle euro-muziek-clichés erin verwerkt. En wie weet kon je daar wel mee winnen. Nou ja, dat lukte dus ook. En dat zette daar meteen ook de stempel op wat ze voor de rest zouden gaan inzenden. En ook wat Europa begon te volgen. De typische songfestivalmuziek. Gelukkig

0: De opener van mijn vaste rubriek Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue was Rosemary Clooney met This Old House. En dat liedje dat stamt uit 1954. Het is niet het origineel van dat nummer. Het origineel is een country liedje. Maar ja, ik vond deze leuker. Ook uit 1954 was het origineel trouwens. Something New is van The Eels. Hier is Time.
1: Time.

0: leukste hits van toen en de dikste hits van nu. Hoor je ze allemaal.
1: Radio SMB.
2: Something Borrowed is zo dadelijk van Robert Plant, Morning Dew. En dat liedje heeft hij geborrowed van The Grateful Dead. En om een beetje te begrijpen waarom The Grateful Dead belangrijk waren in 1967... gaan we kijken naar California. In 1966 was het een beetje het idee dat dan de hoofdstad van de popmuziek was Londen. En de term die daarbij hoorde was Swinging London. Of dat nou echt helemaal waar was, dat valt te betwijfelen. Ik denk dat de hoofdstad van 1967 van de popmuziek, dat daar toch veel meer overeenstemming over is. Dat is San Francisco. En ik weet niet of je de film Fear and Loathing in Las Vegas hebt gezien. Maar die film die gaat over de journalist Hunter Thompson. En die was daarbij in San Francisco. En daar is de hippiecultuur ontstaan. En die Hunter Thompson omschreef een hippie als volgt. A hippie is someone who knows what is really happening and who adjusts and grooves with it. Die hele scene die draaide om popmuziek, maar eigenlijk veel meer nog om LSD en marihuana. Die hippies die waren niet heel erg into politiek en ook niet heel erg into geld. Ze waren eigenlijk, volgens die Hunter Thompson, wilden ze veel liever dropping out of society than changing it. En de muziek die erbij hoorde, die had in eerste instantie ook helemaal niet zozeer het doel om nou geld te verdienen. Dat gebeurde pas later. Jerry Garcia, die omschreef die muziek, en Jerry Garcia, die is van die Grateful Dead, die omschreef het een beetje als rhythm and blues en weirdness. En daar zaten ook folky invloeden in en oosterse invloeden. Nou, tot juni 1967 was die hele scene was een beetje underground. Maar vanaf toen kwam die bovenground door het Monterey Pop Festival. Zo'n 150 miles onder San Francisco. Eigenlijk het eerste grote rockfestival wat er is. Zo'n 100.000 mensen kwamen erop af. En het draaide om peace, love en free music. Het schijnt dat de artiesten helemaal niks betaald kregen om daar op te treden. Maar ze hebben dat ruimschoots terugverdiend later in albumverkopen. Het draaide daar ook om bloemen. Zelfs de politie schijnt bloemen op de antennes van hun motorfietsen te hebben gehad. En dat festival dat vormt zo'n beetje de start van de Summer of Love. Wie traden er onder andere op? Nou, de Jefferson Airplane traden op. Hè, die waren heel typisch voor die scene. Ook de Grateful Dead. Uit Engeland The Who. Janis Joplin die trad erop. En die had toen nog geen platencontract. Maar die is daar zo opgevallen dat ze toen daarmee een platencontract wist te scoren. Ook Jimi Hendrix gaf daar zijn legendarische show. En daarna kon eigenlijk niemand meer om hem heen. Maar er traden ook een aantal mensen niet op. Bijvoorbeeld niet de Rolling Stones en ook niet de Beatles. Mick Jagger en Paul McCartney waren overigens wel betrokken bij dat festival. Want die waren governors. Die mochten meehelpen nadenken over wie er zouden optreden. En misschien waren de Beatles er dan niet wel lijfelijk. Maar het hele festival stond wel degelijk in de schaduw van dat Sgt. Pepper's. Wat een maandje eerder was uitgekomen. Die plaat die werd continu overal gedraaid tussen de bands door. En op de buttons van de mensen die er werkten. Daar stond, en je herkent het vast, A Splendid Time is Guaranteed for All. Wat ik straks al benoemde bij A Benefit for Mr. Kite. Hier is Something Borrowed, Robert Plant met Morning Dew. Geleend van The Grateful Dead. Staat op een album uit 1967 van hun. Maar The Grateful Dead die heeft het ook weer geleend. En wel van de Canadese singer-songwriter Bonnie Dobson. Die dit liedje in 1962 uitbracht. What?

Heel veel muziek in 1967 was dus vooruitstrevend. Maar dat gold zeker niet voor alles. Dat hoort je straks al aan Sandy Shaw. En Something Blue die ik ga draaien, daar geldt dat in het kwadraat voor. En dat moet ik denk ik ook wel even toelichten. Paul Mauriat met Love is Blue. En dat is een instrumentale versie van het liedje waar Vicky Leandros dat jaar mee meedeed met het Eurovisie Songfestival. Ja, het is eigenlijk liftmuziek. Het is allemaal heel gladjes, glijdt het allemaal naar binnen. Muzak zou ik het noemen. En ik vind het eigenlijk een doodeng liedje. En wel om de volgende reden. Het zat een keer in de serie Millennium. En dat was een serie die in de jaren 90 gemaakt werd door dezelfde mensen als die de X-Files maakten. Dat ging erover dat iemand ontvoerd was en die zat opgesloten. En daar moest hij de hele dag dit liedje op repeat luisteren. Dus elke keer als die persoon in beeld kwam, hoorde je weer die geruststellende muziek. En het werd eigenlijk enger en enger daardoor. Nou ja, luister zelf maar.

Ja, je moet er toch niet aan denken dat je ergens opgesloten zit en dan de hele dag Love is Blue op repeat te horen krijgt. Gelukkig was er in 1967 meer te beleven. Bijvoorbeeld The Doors met Strange Days, het openingsnummer van hun tweede album. En die brachten toen nog gewoon 2 albums per jaar uit. Waar de meeste bands uit die San Francisco scene, uit die psychedelische scene, het niet lukte om die muziek radiovriendelijk te krijgen, lukte The Doors dat wel. Er was ook nog genoeg te beleven op andere muziekgenres dan de psychedelia. En als voorbeeld daarvan hoor je hier Soulman van Sam en Dave. En dat duo is de inspiratiebron geweest waarop de Blues Brothers hun duo baseerden.

Dat was de vernieuwende psychedelische funk van Sly and the Family Stone met Dance to the Music. En dat was wel een opmerkelijke band. Het was een band die multiraciaal was, waar zowel mannen als vrouwen in zaten. En ze gooiden ook nog allerlei muziekgenres door elkaar. Zo dadelijk de afsluiter voor vandaag. En ja, hoe kan het ook anders? Scott McKenzie met If You're Going to San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. De anthem van The Summer of Love. The Summer of Love die liep voor de Beatles wat minder leuk af. Want in augustus overleed Brian Epstein, de manager van de Beatles. En dat is wel een grote klap voor ze geweest. Er is nog één andere gebeurtenis uit 1967 waar ik bij stil wil staan. En dat is de drugs bust van de Rolling Stones. In februari, toen publiceerde The News of the World een of ander artikel over ze dat ze drugs zouden gebruiken. En dat, die krant had dat eerder ook al over Donovan beweerd. En toen was er bij Donovan een inval geweest en die werd opgepakt. En in februari waren de Rolling Stones aan de beurt. Heel veel drugs werden er niet gevonden, maar ja, wel wat. En het verhaal gaat dat de vriendin van Mick Jagger op dat moment naakt was. Dus die hebben ze snel in een of andere vloerkleed moeten rollen. Ja, dat werd een groot schandaal en ze moesten voor de rechter komen. Maar het vreemde is dat het eigenlijk voor de Rolling Stones heel goed uitpakte. De publieke opinie die was eigenlijk op de hand van de Rolling Stones. Dat het toch wel een beetje, ja, de politie een beetje een heksenjacht op ze had gehouden en ook de media. En Keith Richards die zat erbij, nogal vervaarlijk ogend. Die kreeg daar flink wat beter imago mee. En tot dat moment waren ze eigenlijk gewoon een beetje een spannende band. Maar daarna werden ze de most dangerous rock band on earth. Dus ja, dat heeft toch een beetje anders uitgepakt dan misschien de bedoeling is. De Rolling Stones die hebben ook een liedje daarover geschreven. En dat is het liedje wat ik nu ga draaien, We Love You. Het verhaal gaat dat op de geluidseffecten ook het wel eens de Beatles zouden kunnen zijn die je daar hoort.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld, er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
7: Bel ons 020 679 0052.
6: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Radio SNB. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Dit is Radio SNB.